Van boven te laten. Allemaal te wijzen aan de zijde. Dat is anders. Van de lucht aan de staan. Want het is interessant te werken. Het is helemaal aan het staan. De video doet zich niet in orde. Ik heb vanaf iets dat ik in orde heb. En daar. Ja, man. En dat kan niet in orde. Dat is niet in orde. Dat kan wel niet zo, hè. Dat kan wel niet zo, hè. Dat kan wel niet zo, hè. Dat kan wel niet zo, hè. Dat kan wel niet zo, hè.